0: Hier, ik ben bang.
1: Roxy, maak je geen zorgen. Het is een circus. Eén groot circus. Dat proces, de hele wereld. Allemaal showbiz. Maar jij werkt wel met de allergrootste ster. Weet je dat?

Dames en heren, wij presenteren u de sprookjesverteller. De prins van de rechtszaal, de enige echte, meester Billy Flynn.

0: Is iedereen hier? Is iedereen er klaar voor? Maestro.
1: Ben ik iemand die aan luxe

0: Heb ik het hier over lichamelijke liefde?
1: Nee, niet alleen lichamelijke liefde. Er is nog zoveel meer. Het gaat hier om de liefde voor het recht, voor de rechtsstaat. Je hand uitsteken naar iemand die het echt nodig heeft. En je naaste lief hebben, dat bedoel ik. En het is mooi meegenomen als die ook nog naast je ligt.